0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.

0: Mikasa met Feeling You, ook die uur begin met Alesso en One Republic met In Your Eyes. Dit is 11 minute oor 5 op Helderberg FM 93.6. Today is Mandela Day and every one of us can make a difference. Dedicate 67 minutes to helping someone in our community, whether it's visiting an elderly neighbor, donating food, or simply lending a helping hand. Send us your photos and voice notes on 021-100-6936 and let's celebrate the incredible spirit of kindness across the Helderberg. Together, we can make every minute count.
1: This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Kom ons kyk nou vandag se weer tot en met maandag toe, hier in ons area, hier in die Helderberg area en die uitsaai gebied. Ons begin soos oudergewoonte hier in die Helderberg, Somerset Wes, Strand en Gordons Bay area. Begin by 9 vanoggend, gaan op na 18 en die wind vanoggend is 9 km per uur, noordwes. Dan môre se temperature is minimum 5 en 16 hier in die Strand area, Helderberg, Somerset Wes en Gordons Bay, 5-16, reën word môre voorspel, en dan maandag is dit minimum 6, gaan op na 17. Dan as ons aanbeweeg na Grabouw, vandag begin het met 9, gaan op na 18 later, dan ook môre ook reën in Grabouw, 5-16, en dan maandag 6, gaan op na 17. As ons kyk na Stellenbosch, vandag bewolk daar, begin met 11, gaan op na 19 later, dan môre is die temperature 8-17 in Stellenbosch, en dan maandag gaan begin het by 8, gaan op na 18, en dan ook ten slotte Kaapstad, vandag 12-17, met die wind daar 11 km per uur noordwes, bewolk vandag daar in die Kaap, en dan ook môre 7-17, as ook maandag, minimum van 9, een maximum sub van 17 grade. Dit dan wat jou weer betref, ons is een bykie later weer daarna kyk, as jy nie nou kon luister na die weervoorspelling nie. Net en al gaan ons ook kyk na die verkeersnuus, maar eers Lee Cole, Palace of Dreams.

0: Dit was Matthew en John, dank en daar, saam met Tashay, weet jy, raak moeg vir my. Ja, hoop jy raak moeg vir my nie, maar ons gaan lekker keer, is een kort sessie, net tot om met sessie toe vanochtend, en daar gaan ek oor gaan raai in myn, so blijn geskakel jy op Helderberg FM 93.6. Dis nou 25 minute oor 5, kom ons kyk na vandagse sport, wat jy kan uitsien, vooral die rugby, ons kyk na die wedstryde wat voorlee vandag, Nieu-Seeland speelt in Ierland vanochtend vroeg daar in Auckland Park. Nieu-Seeland 10 minuut oor 9, die afskop daar. Dan ook Japan speelt in Frankrijk 20 voor 11. Dan Tokio. Dan ook Australië tegen Italië 10 oor 12 middag. Dan Perth. Dan Fiji tegen Skotland een bietjie later 10 minuut oor 3 daar op Murrayfield. En dan die grootte is die Springbokke tegen Wallis. Vanmiddag 20 minute voor 6, bly ingeskakel op daarvoor, weet, baie mense gaan ook daarna kyk, en uitsien na die wedstryde, die Bokke teen Wallis, 20 minute voor 6, en dan Argentinië, wat meeding teen Engeland, 10 minute oor 9 vanavond, so lekker rugby wat voorlê. As die sokker wereldbeker gevolg het, vanavond is die derde plek uitspeel, tussen Frankrijk en Engeland, as jy wil wakker bly daarvoor, is het 11 uur vanavond, en dan die groot finaal morgenavond, is het Spanje teen Argentinië, ek sien, soos hulle sê, die boekies, jy weet, as jy nou wetenskap wil aangaan, of wil dobbel op, hulle, op die sport morgenavond, sê hulle, Spanje het een kort kop voor Argentinië, om te wen die finaal morgenavond, maar, ja, moenie Argentinië onder wat sy woord nou? hulle gaan, hulle kan net, jy het gesien aan die afgelope paar wedstryde wat Argentinië doen op die einde van die wedstryd, so hulle kan dalk net verras, maar morgen aand se wedstryd, die finaal, Sokker Wereldbeker om 9 uur, Spanje teen Argentinië, om 9 uur as jy morgen aand wil kyk daarna. Net die nag, dan ook een bykie kyk na Mandela dag, so bly ek ingeskakel daarvoor, hier is Ava Max, Sweet But Psycho, 27 meter oor 5 hier op Helderberg FM, 93.6.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6,
3: this is Helderberg FM,
4: your community station.

0: Black Coffee gewees saam met Asher, la la la. Het is 24 minute voor 6, hier op Helderberg FM 93.6. Kom ons kyk nou wat vandag gebeur het in die verlede. In 1980, Billy Joel's Glass Houses album tops US charts, featuring It's Still Rock and Roll to Me. Then in Sport Today, in 1976, Nadia Comaneci welcomes the first gymnast in Olympic Games history to achieve a perfect 10 score, doing so 7 times at the Montreal Games. And did you know, first half-page newspaper ad is published today in the New York Weekly Journal in 1743. Wat bekendes of jaarsdag betref vandag, ons kyk na onder andere die akteur Vin Diesel, ja, onthou van die Fast and Furious franchise, Vin Diesel, hy word vandag 59, die actrice Kristen Bell is 46 vandag, die actrice Priyanka Chopra Jonas, 44, en die biljonair entrepreneur Richard Branson, ja, Sir Richard Branson, vandag 76 jaar oud. En hulle vier het allemaal so saam op Mandela Dag, so baie geluk aan elkeen, en ook as jy vandag jou verjaarsdag vier, baie geluk ook aan, van ons kant af, hier van Helderberg FM, geluk met jou verjaarsdag. Hier is Vanessa Carlton, 1,000 miles.
1: Your community station, keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM
2: or live stream via helderbergfm.co.za.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.